0: President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.

witte meeuwen, zwarte raven, tot je knieën in het wier. Thuisgekomen voor het eten, moest je eerst onder de douche. Nee, ik zal het nooit vergeten, bruine bonen, appelmoes. Mooie tijden waren dat, toen je in de zesde zat. Als je pukkels zijn verdwenen en je bloost niet meer zo snel, sta je vaster op je benen, kent de regels van het spel.

naar de kroeg toe met z'n allen, samen naar de bioscoop. En je laat mekaar niet vallen, er is leven, er is hoop. Mooie tijden waren dat,

natte stenen op het water van de sloot. Hutten bouwen in de duinen, met mooi weer en als het goot. Want dan werd je lekker nat, mooie tijden waren dat. Toen er

We kennen uit de vroegere jaren natuurlijk allemaal die oude pier in Scheveningen. En op het ogenblik heb je een nieuwe. Maar in het volgende liedje gaan we nog eens even kijken hoe het vroeger was. Vooral op financieel gebied in dat Scheveningen van toen. En we vragen toch ons vandaag nog even af. Waarom is de zee bij Scheveningen?

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Weet je, schat, het is mooi geweest. Met die spelletjes die je speelt. Nee, dit boek sla ik dicht.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: sonatines en riep op een keer:
1: kom, mijn huisknecht Marinus.
0: Jawel, zei Marinus, wat is er, wat is er?
1: Ga naar de baron en ga naar de minister. Ga naar de majoor en de kolonel.
0: Ik geef een concert, misschien komen ze wel. Marinus ging heen om het mede te delen. De freule van Roots, wie de rele zal spelen. Maar ja,

dan voor niets op die harp zitten spelen? Ah, tjoe, mijn fraaie sonates, mijn prachtsonatines, voor helemaal niemand. Kom, huisknecht Marinus, ga heen, neem de fiets en ga overal bellen. Ga iedereen van mijn concerten vertellen. En nodig ze uit. Je moest maar eens gaan naar de advocaat en de kapelaan. Ga heen en vertel het ze allemaal. De ingenieur en de admiraal.

zei de freule van Rotsvidereele. Voor wie moet ik hier dan de harp zitten spelen? Ach, ga even kijken, mijn huisknecht Marinus. Ga kijken of ergens nog iemand te zien is. Marinus zei, freule hier te uwen huizen, zijn enkel de muizen, alleen maar de muizen. Wel, zei toen de freule, laat binnen, laat binnen. Dan ga ik meteen mijn concert maar beginnen.

En toen het stuk uit was, toen kwam er applaus. Eén muisje dat klom in de freule haar koud. En riep, zo mooi hebben we nooit horen spelen. Lang leven de freule.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bewoners van 9 evacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bewoners van 9 evacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

Het is niet meer zo'n leuke tijd als vroeger eigenlijk, hè? Vind ik. Die Vliegende Hollander, vroeger scheve dingen. Allemaal een beetje anders geworden. Maar er zijn natuurlijk toch wel hele fijne momenten zoals deze avond. Dat is een geweldige avond, voor mij tenminste. Wat zegt u? 1 keer in de 25 jaar. Dus dan is de volgende... Nou, maar er zijn dus gewoon nog wel hele fijne tijden en daarom ga ik het volgende liedje voor u zingen. I see trees of green and red roses.

winterwolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Darling. Darling. Quotes with me.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Rondom 10. Prijs de dag is een veelgebruikte uitdrukking. En daarmee willen we zeggen dat je het beste kunt genieten van wat deze dag brengt. Wachten op de dagen die nog komen heeft geen enkele zin. Frans Bauer zingt het ook in een optimistische bui. Je kan de hele wereld aan, terwijl het volgens Passepartout een dag is om te zingen. We brengen vandaag een programma waar de blijheid van afstraalt en hopen u daarmee ook een optimistisch gevoel te kunnen geven. We hebben weer een aantal nieuwtjes, wetenswaardigheden opgezocht en misschien wordt u wel vermeld als u jarig bent of iets anders te vieren hebt. Wij wensen u ook bij het programma van vandaag heel veel luisterplezier. Met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Wat een belofte doet hij, Johan Linzen met Bella Bella Carmencita. Passepartout zong Een dag om te zingen. Nou, daar staan we helemaal achter. En Frans Bauer was er met Ik kan vandaag de hele wereld aan.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: We feliciteren vandaag Monique van der Ven, actrice. Klaas van der Eerde, cabaretier, Nederlands. Gerco Schreuder, een springruiter. Samantha de Jong. Ze was vroeger bekend als Barbie. En bij de Rozo is 6 augustus André Schroten jarig. Hij is nou nog lekker op vakantie. Het Oosterheidekoor is 6 augustus Dominica Sanders jarig. En Petra is 1 augustus jarig. En 7 augustus is Pepe jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd. Hele fijne dag namens de Rozo.

Ja, Jacques Brel. Hij bezong Rosa. Job was er met Jij bent de zon en een bloemetje kwam van de Nienemuk. En dan de Sneekweek. Een evenement. Bestaat jouw ideale zomer uit water, boten, muziek, straattheater, kermis en terrasjes pikken? Dan is de Sneekweek jouw evenement. We hebben het hier niet over een paar bootjes en wat pret eromheen, maar over 7 muziekpleinen, 1 heuse vlootschouw op vrijdagavond en spectaculaire zeilwedstrijden op het Sneekermeer. Allemaal te doen 31 juli tot en met 6 augustus. En meer informatie kunt u krijgen op de sneekweekgids.nl.

Petit Fleur. De Kings of Dixieland speelden dat voor ons. Henk Westbroek die zong zelfs Je Naam is Mooi. En Be My Day was er door de Cats. Er staat ons wederom een lange warme periode te wachten. Vandaag zijn een flinke zonnige periode en blijft het overal droog. De temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden van noord naar zuid en er staat maar weinig wind. Meer warmte volgt morgen met dan regionaal tropische temperaturen. Lokaal is het in het zuiden en oosten zelfs zo'n 33 graden mogelijk. Ook dan zien we flink wat ruimte voor de zon en blijft het droog. De dagen daarna draait de wind vaker naar een westelijke richting en wordt de hitte getemperd. Komend weekend schommelen de maxima rond een aangename 25 graden en dan zou een enkele bui kunnen voorkomen.

allemaal kleine liefdesverklaringen van Wolter Kroes, André van Duin en Olga Lawine, allemaal op hun eigen manier. Begeleid door de Victor Young Orchestra neemt Judy Garland op 28 juli 1939 een studioversie over de Rainbow op. Deze compositie van Harold Arlen en Harburg is het slotthema van The Wizard of Oz. In deze bioscoopfilm speelt Judy Garland de hoofdrol van Dorothy. De 15 augustus 1939 gaat The Wizard of Oz in première in Grauman's Chinese Theater in Hollywood. Deze film betekent de grote doorbraak van Judy Garland. De 78 toerenplaat komt op 9 september 1939 de Amerikaanse hitparade binnen. En Over de Rainbow bereikt dan de 5e plaats. De song wordt in maart 2002 uitgeroepen tot het beste liedje van de 20e eeuw.

even een lekker bakje drinken onder het genot van muziek natuurlijk, hè. En dat kan koffie, thee zijn, wat dan ook. Het is nog niet zo warm buiten dat het koud moet zijn, maar u heeft zelf natuurlijk de keus. We hebben voor u in onze korte pauze muziek uit de Nederlandse top 100 aller tijden.

Je kuste mij zo resoluut. Ja, af en toe een beetje bruut. Je had zo'n echt piratenbloed. Zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eerst.

de vlotte vent. Daar komen vrienden naar je zin, met net zo'n dubbele onderkin. En de allures heb je nog, maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani.

Wat werd je burgerlijk banaan? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw en sloopt je uit voor elke vrouw. Je hebt een permanent complex, of jij nog meetelt met je seks. Je cultiveert je dunne haar en parfumeert het veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt, totdat je kou vat in je shirt. Dan breng je bloemen voor me mee en ik geef jou kamillethee. En toch, als ik je dan zo zie,

Ja, we hebben even gepauzeerd. Ik zeg even. We hebben er iets langer over gedaan vandaag. Maar het was heel gezellig. We hadden bezoek en dat waarderen we heel erg. Maar we gaan verder met ons programma rondom 10 natuurlijk. U heeft geluisterd naar Nederland top 100 in alle tijden. En we gaan verder met de Macarena Los del Rio.

Felicita van Farina, Los Reyes O Senior, Los Del Rio, wat een leuke naam allemaal, hè? De Macarena. Een presentator en schrijver, Sjaak Bral, vindt haar genezen de leukste mensen op aarde. Den Haag heeft alles, het strand, de duinen, en het zit vol haar genezen, ook dat nog. De leukste mensen op aarde. Of je hier nu bent geboren of niet, het Haagse DNA krijg je vanzelf. Een Haagenees heeft een autoriteitsstoornis. Die neemt niets van je aan en is niet verwelkomend. Breek daar doorheen en dan zit je in het paradijs voor de rest van je leven.

amigo, adios, kleine vriend, gezongen door Jannes. De Fortunes waren That Same Old Feeling en Oh Happy Day met de Edwin Hawking Singers. En dan een kleine overdenking van Michael Pilarskik. Het leven is een avontuur om te ondergaan. Een mysterie om te ontdekken. Een kans om te benutten en een uitdaging die we aan moeten gaan. Het leven is zowel de reis als de bestemming.

Ja, lieve luisteraars, dat is het einde van onze uitzending. U hoorde Jan Smit nog aan het eind van onze uitzending. En hopelijk bent u een beetje blij geworden van ons programma. Voor nog meer vrolijkheid kunt u nog naar het programma van Jan en Anton luisteren van 1 tot 3 uur. We zijn even een weekje weg van de weg. En het wordt in ieder geval alweer mooi weer en hopelijk niet te warm. Nou, we mogen niet zeuren en genieten van de mooie momenten. We wensen u allerliefst veel gezondheid van Pierre en Agnes. Houdoe!

VNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

dames en heren, mag ik me van u voorstellen? Mijn naam is Harm met het harpje. Boeps. Ik kom vanavond voor u enkele volksliedjes zingen. Oud-Hollandse volksliedjes met eigen harpbegeleiding. Op een goed ogenblikje zag ik toch dit harpje staan in een aardig antiek zaakje op de Brouwersgracht. Ik was er al steeds voorbij gekomen met mijn vriend Eugène. Ja, Eugène is mijn vriend, vrouw. En ik had dat steeds aan Eugène gevraagd. Eugène, geef me dat harpje nou van je, hè? Je zegt die nee, Harm, dat kan niet, dat is veel te prijzig. De krent. Nou, ik bleef natuurlijk maar doorzeuren, dat voelt u wel. En op den duur zei hij tegen me, nou goed, Harmtje, dan krijg je het van me, maar dan krijg je niets voor je moederdag. Ja. Nou, want toen had ik het, hè? Maar goed. En ondertussen, ik had toch al op mijn harpje gestudeerd en diverse liedjes opgedoken uit diverse bundeltjes. En het eerste liedje wat ik vanavond voor u wil gaan vertolken is een liedje uit 1717. Ik heb dit liedje opgedoken uit een bundeltje van Johanna de Dame. En dit liedje gaat over een edelman. Het is dus als het ware een liedje over de edelman uit 1717. Daar gaan we. Geluidje, hè?

was in de meeën. Doch heet was in de meeën. Oeps. Dat woeps is er aardig bij, hè? Ja, dat heb ik er zelf bij gemaakt, hoor. Dat was niet van Johanna, hoor. Johanna was nog niet zo woeps in die tijd. Oh, ik vind het zo... Ik ben de hele tijd met vakantie geweest, weet u wel. Alleen, hoor, Eugène is thuis gebleven. Ja, hij is thuis gebleven. Hij moest oppassen thuis op de poezen op opoe. Die wonen bij ons in. Ik kom vanmorgen thuis met de Sartre. Ik zeg, Eugène, hoe is het gegaan? Hij zegt, nou joh, de poes is dood. Ik zeg, een gat. Hij zegt, ja, de poes is dood. Ik zeg, joh, wat zeg je dat nou toch abrupt? En wat zeg je dat ondiplomatisch? Hij is altijd zo hard, dus ja. Hè? Hij is zo hard. Hij zegt, hoe bedoel je dat nou, Harm, zegt hij. Ik zeg, joh, als de poes dood is, dan moet je zo'n bericht voorbereiden. Dan vertel je bijvoorbeeld van, ik was met mijn jojootje op het balkon aan het spelen. Ja, want dat doet hij wel eens, hè. En toen sprong de poes ernaar. En toen is hij van het balkon afgevallen. Ik zeg, zo zeg je dat dan bijvoorbeeld, hè. Hij zegt, goed, ik zal eraan denken, Harm. Ik zeg, hoe is het met opoe gegaan? Zegt hij, nou Harm, ik was met mijn jojootje op... Maar goed. The show must go on, zeggen ze ons met je, hè? Gaan we over tot het tweede coupletje van dezelfde edelman uit 1717.

0: was in de meeën. Joch, hé, het was in de meeën. Woeps. Weer mijn poeps erbij gedaan, hè? Ja, dat hou ik erin, hoor. Dat kan ik u wel zeggen. Daar heb ik zoveel succes mee in het land ook, hè. Ik treed ook veel in de provincie op, hè. Uitsluitend besloten clubs, hoor. Ja, laatst waren we nog in Tiel. Ja, daar ook al. Wij waren dan in Tiel geweest. Wat denkt u? Een enorme aandrijding gehad. Ja, verschrikkelijk, hoor. U lacht er nog om, maar het was verschrikkelijk. Het was uw Shen schuld. Hij reed door het rode stoplicht. Wij staan op dat kruispunt, een beetje confuus van de klap, hè. Nou komt die chauffeur, komt uit die truck zetten, hè, waar we tegen aangereden waren. En die begint daar tegen een kleine Eugène uit te vallen. Ik werd ineens zo vals toen ik dat hoorde van die man, hè. Ik ben naar hem toegegaan. Ik heb die man recht in zijn ogen gekeken. Het waren blauwe. En ik heb alleen maar tegen hem gezegd... Oh. Nou, u begrijpt, daar had hij niet van terug, hè? Och ja. Oh, later is de politie er nog bij gekomen met zo'n wit volkswagentje, weet u wel. Twee van die witte jongens met die witte helmpjes op. Oh, maar dat was zo aardig. Die riepen ons al van verre. Ja hoor. En toen vroeg die ene, die vroeg aan me, hij zegt, meneer, hoe heet u? Ik zeg, Harm. Hij zegt, waar woont u? Ik zeg, Zuid-Zeeland, meneer. Hij zegt, mannelijk geslacht. Ik zeg, ja, dat wel, maar niet fanatiek. En toen moest hij zo blozen, die dikkerd, hè? Ja, maar dat stond wel erg bij het wit van de helm, hoor. Ja, daar gaan we weer, hoor. De edelman gewon al dus een aantal knappe zonen. Die allemaal, wat was dat knus, in het stamslot gingen wonen. De een kon koken, weet u wel, en nieuwe vaandels breien. En van die man, nu stam ik af. Nou even allemaal vraag, ja? Joeg, hé, hey, het was in de meeën. Joeg, hé, hey, het was in de meeën.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust. Tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Het is Anton en mij ook deze week weer gelukt om een stapel platen te verzamelen en mee te brengen. We gaan deze 2 uur lang gezellig draaien. En als je dan ook nog weet dat een en ander gepaard gaat met passende teksten, dan ben je helemaal geïnformeerd. Zoek wel even een rustig plaatje op. Wat te denken, wat te drinken en eventueel wat te smikkelen is ook nooit weg natuurlijk. En als we dat allemaal gedaan hebben, dan komt hier onze eerste van vandaag.

0: Wat is er?
1: Ze zijn er weer.
0: Wie?
1: De schrijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.
3: Dames en heren, nou, nog eentje. De allerlaatste, dames en heren, is een plaatje met een boodschap. Die boodschap die kunnen we eventjes in uw zak steken, dames en heren. Het is namelijk zo, het leven wordt een stuk leuker als je af en toe iets weggeeft, dames en heren. Geen gouden ketting, geen cd-bon, maar gewoon een glimlach of een knipoog.

0: opties. Ja! Ja! Klaar! Gaan we lekker nog een frietje eten bij de muren? Of een lekker broodjebal? Nee, we moeten echt gaan. Friso, Constantijn, Henkie, Jopie, Peter Raasel, Ronnie Raasel. Tot ziens!
1: Geweldig. Gezellig dat je na onze openingstune de tijd hebt gevonden om samen met ons te luisteren naar Rosetta. Onze eerste lekker wat swingende plaat uitgebracht, ik dacht in 1971, door Georgie Fame en Alan Price. En als de zon in aantocht is, laten de Johnnies zich niet kennen en vragen zich af waar de mensen blijven die ons dat zonnetje komen brengen. Van zon en hitte krijg je dorst. Zou water een oplossing zijn? Luister maar.
2: Breaking rocks, my throat burned dry. My eyes upturned to the white hot sky. Now it's not for freedom that I cry, but just a drop.

Wij namen een duik in het hitverleden. En dorstig als we zijn, ontdekten we de plaat Jailer Bring Me Water. Het is een opname uit 1960 van Buddy Britton. En als dan onze dorst gelest is, maken we ons klaar om samen met de gebroeders Co een verfrissende boswandeling te gaan maken. En we zijn al even weer niet in Italië geweest. Hoogste tijd dus om...

Adriano Celentano is een vooraanstaand acteur, tv-persoonlijkheid en zanger. Hij speelde rollen in meer dan 39 films en had een eigen tv-programma en zong daarnaast nog vele hits. Alleen al zijn platenomzet bedraagt tot op heden wereldwijd ongeveer 150 miljoen exemplaren. En één daarvan was Azzurro. En de gebroeders Rossig hadden in 2020 een heerlijke meezingplaat, die ze eenvoudig Lekker Lallen noemden. En dit nummer kennen we als een hit van André Hazes. MUZIEK

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.

In 1980 had André Hazes een top 40 hit met Het is koud zonder jou. Het schipperskoor De Boekanier vond dat voor hun een passend nummer en maakte daar in 2009 een eigen versie van. En de Achterhoekse jongens van Normaal mochten zich bij Schijven die blijven uitleven met De Boer is troef. Het volgende nummer werd zelfs door Elvis gecoverd.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Demi Judo was een Amerikaanse zangeres. Ze stond bekend om haar krachtige, emotionele stem. Haar grootste succes was in 1961, toen ze met haar hit Hurt de gehele muziekwereld op zijn kop wist te zetten. En goed, er zijn mensen die Frans Bauer een lekker ding vinden. Andersom geldt hetzelfde. Frans heeft zelfs de keuze uit meerdere lekkere dingen. En onze weekplaat voor de jeugd begeeft zich ook in vakantiesferen.

In België heeft de schooljeugd maar liefst 2 maanden vakantie. Hoe krijg je die gevuld, vragen wij ons wel eens af. Nou, volgens Samson en Gert is dat geen probleem. Als het goed weer is, dan maken we er samen een kei leuke zomer van. En de Amerikaanse Ripcords maakten hun eigen versie van Surf City. Een nummer wat in 1963 een wereldhit was van John en Dean. Het werd geschreven door Brian Wilson van, hoe kan het ook anders, de Beach Boys. En na de vakantie wacht voor de jeugd het schoolleven weer. Je kunt er donder op zeggen dat ook het pesten weer zal toeslaan.

Ons aller Brit Harricks probeert met haar liedje Als ze eens wisten, wat regelmatig te horen en te zien is op TV Oranje, de jeugd te overtuigen dat pesten of gepest worden niet meer van deze tijd is en dat dit onmiddellijk moet stoppen. Wij van Schijven die Blijven staan daar nadrukkelijk achter. En een groot succes was er in 1977 weggelegd voor Jonathan Richmond en de Modern Lovers. Met de Egyptian Reggae stonden ze wekenlang in de Veronica Top 40 met nummertje 2 als de hoogste plaats. En deze dame was de populairste Amerikaanse zangeres in de jaren 50.

Teresa Brewer was niet alleen populair in de 50er jaren, ze was ook de meest productieve van haar tijd. Maar liefst 600 liedjes heeft ze opgenomen. Wij kozen vandaag voor haar het meest bekende Music, Music, Music, een topper uit 1955. En de titel zegt het al, een vrolijk melodietje. Het werd gespeeld door Ad van Horen en Carlina. En de volgende plaat is de Franse uitvoering van het ons welbekende Jukebox.

Corrie Konings had in 1963 in ons land een top 10 plaat met Jukebox. In 1968 kwam de Franse zangeres Sheila, en die we kennen onder andere van L'école est finie, met de Franse vertaling van dit nummer op de markt. Devant le Jukebox. Het werd ook in het Franse land een heel aardig succes. En Van Zoenen is gaaf, gezongen door Piet den Engel, kan zowel Anton als ik maar geen genoegen krijgen. En deze bekende Nederlandse levenszangeres doet meer dan alleen zingen.

0: Zangeres Hendrikje Bijl, die kennen we beter onder haar artiestennaam Inca Marina. Maar ook van nummers als bijvoorbeeld Laat Mij Alleen, Vino, Waar Is De Wijn, Santo Domingo en Harlekijn. Ze heeft een schitterende carrière achter de rug. Ook op maatschappelijk terrein is ze nog steeds actief. Zo is ze ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar ook, en hoewel ze hetero is, heeft ze ooit de titel van koningin van de homoseksuelen gekregen. Wij draaiden haar single Bella Italia, een succes uit 1973. En Hans de Boy houdt het niet bij één vrouw, hij bracht een ode aan alle vrouwen. En in Schijven die blijven is deze zanger een bekende verschijning.
1: Tom!

Veel nieuws is er over de Belgische zanger Adamo niet meer te melden. Doordat hij regelmatig in ons programma te gast is, ben je ook op de hoogte als er ontwikkelingen rond zijn persoon zouden zijn. Dit keer gingen we met hem terug naar het jaar 1963. En hoewel de buitentemperatuur niet gelijk loopt met de titel van deze plaat, blijft het toch een van zijn toppers, Tombe la Neige. En het is aan hun danspasjes en keyboardgeluid te danken dat de Engelse popgroep Racy Some Girls in 1979 tot een van hun grootste successen maakte. Tijd voor een instrumentaaltje uit de oude doos.

met het originele instrumentale Tequila van de Amerikaanse groep The Champs gingen we terug naar het jaar 1958. Opvallend en mede daardoor hun succes waren de duidelijk hoorbare saxofoon en de Zuid-Amerikaanse klanken. En de Tilburgse zanger John Spencer maakte naam door zijn vele covers van bekende artiesten die hij had vertaald in het Nederlands en uitbracht. Zo ook met Josephine en dat deed hij in 1985. En dan nu graag je aandacht voor een enthousiast mannenkoor.

In de Gelderse plaats Weesup werd in 2004 het mannenkoor De Muldersingers opgericht. Het is een 25-koppig koor dat zich voornamelijk beweegt in het Chianti en in het polderpop-genre. Wij kozen uit hun repertoire het veelzeggende Laat maar lekker gaan. Nee, het is Laat maar lekker gaan, dus niet waaien. En in de flowerpop-tijd was het nummer A Walk in the Sky van de flowerpotman een hoogvlieger. En mede door het optreden van Luke Combs staat de countrymuziek op een hoogtepunt.

Het optreden van de Amerikaanse zanger Luke Combs onlangs in de uitverkochte Johan Cruijff Arena bewees dat de countrymuziek in Nederland in de lift zit. Dat geldt ook voor Laura Lynn, die daar duidelijk in was: country zit me in het bloed. En de Engelse tremolo's waren kort maar krachtig, even the bad times are good. En op 8 juli 2026 overleed deze populaire Engelse zangeres.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Bonnie Tyler was een Engelse zangeres met een kenmerkende schorre stem. Ze had een knobbeltje op haar stembanden enigszins verwaarloosd, zodat ze een heze stem eraan overhield. Het bleek later dat dit in haar voordeel uitpakte. Ze werd er succesvol door herkend. Je hoorde een van haar grootste hits, Total Eclipse of the Heart. Het leverde haar in 1983 zes weken top 40 op. En intussen zitten we midden in het kermisseizoen. Draaimolens, goktenten, oliebollen en lekstelen, hiervan zijn dat de bekende hoofdbestanddelen. De wannabes kregen daar lucht van en lieten ons genieten van kermis in de stad. En het gerucht gaat dat de zangeres van dit wereldnummer een vergoeding hiervoor kreeg van slechts $50. En dat alleen omdat ze de rechten daarvoor niet had verworven.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Hallo, ik ben Giuseppe. Moet luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou.

landen, er was een talentenjacht. Ja, in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè. En toen op die dag, daar stond ik al lang klaar. Die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah ja, dat was zo fijn, hè, om die artiesten te zijn.

mode de copa. E non di solo, di accordeone. Ah, quella brava donna, va bene, no? Sì, molto bene. Maar komt een dag en dan ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv's, jongen, die filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dans

In 1962 had het voormalige dienstmeisje en babysitter Little Eve een grandioze wereldhit met The Locomotion. Miljoenen exemplaren gingen over de toonbank en een eerste plaats was weggelegd in de Amerikaanse top 100. In haar optreden werd ze gekwalificeerd als een knotsgekke zingende zangeres. Little Eve overleed in 2003 op 59-jarige leeftijd helaas aan kanker. En de Nederlandse artiest Dingetje, die in werkelijkheid Frank Paardenkoper heet, stond bekend om zijn humoristische teksten en te gekke parodieën. In 1981 scoorde hij punten met Houd toch die koppen. Deze in Indonesië geboren componist en zanger was een muziekbeest van allure.

componist en zanger Jack De Nijs kennen we beter onder zijn artiestennaam Jack Jersey. Jack schreef vele hits voor andere artiesten, coverde en bracht zelf vele singles uit. Zijn diepe stem, die zorgde ervoor dat hij ook wel eens de Nederlandse Elvis werd genoemd. Je hoorde het nummer Lady, een nummer dat in 2025 opnieuw werd uitgebracht. Lieve mensen, zeker als het gezellig is, dan stop je niet graag. Dat geldt ook voor de schijven die blijven. Het was weer 2 uur lang gezellig, maar aan stoppen kunnen we niet onderuit. Blijf reageren, wij zijn blij met elke reactie. En blijf als maar kan doorgaan met ademhalen. En tenslotte nog dit nadenkertje. Wist je dat vele atleten een goede loopbaan hebben? Graag tot volgende week.

Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrulla is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrulla voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

een diamanten speld of 60 paraplu's van zij, allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, daar heb ik toch niks aan. Maar ja, het kan, het kan, het kan. Geld, geld, geld, en als ik het heb, dat geld. Dan zeg ik, hoeveel kost die auto? 10 mil, wat een koopje zeg. Nee, hij hoeft niet worden ingezet.

geld. Alles kun je kopen voor geld. Een heel voetbalveld met heel het Ajax elftal erbij. Allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, ik doe er toch niks mee. Maar ja, die deed. Geld. En als ik het heb, dat geld, dan zeg ik, hoeveel kost die raceboot? 20 mil, wat een schijntje zeg. Nee, er hoeft geen papiertje om. Ik scheur er subiet mee weg. Naar de Riviera. Naar de Riviera. En als ik het heb, dat geld, dan zeg ik, hoeveel kost dat vliegtuig? 50 mil, wat een koop.

0: This is a Cottonmouth, a negatory on the cost of this machine there, Red Rider. You might say I went right up to the factory and picked it up as a cheap.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?

Goedemorgen, het is weer woensdagmorgen 10 uur. Hier is weer Roos Radio met de live-uitzending uit Studio Doelen. Zoals we dat netjes zetten, net of we het 100 hebben, maar vooruit. En we gaan weer heel veel leuke plaatjes draaien. Gisterenmiddag was ik al hier om de plaatjes voor elkaar hier uit studio te halen. Uit kast nummer 1 voor de verandering, dus veel rode hoesjes. En het wordt weer een leuke lijst. En we besteden deze week ook aandacht aan André Hazes. Het is een beetje rode draad, want die zou 75 zijn geworden. Veel plezier.

bam, het was die ineens afgelopen. Ja, dat komt, die singeltjes die verrassen wel eens. Want wij draaien al onze plaatjes gewoon op de draaitafel, zwarte schijfjes. En dat doen we tot 12 uur. En ja, soms verrast zo'n singeltje wel eens. Dit was trouwens Fats Domino, maar dat had u wel gehoord. Met Three Nights a Week, Marty Wilde hadden we daarvoor, Paul Anka en de eerste van deze week. U zag hem natuurlijk al op onze website staan, Pieter Kent, want onze playlist staat al online. Ja, onze webmaster heeft dat al geregeld voor ons. Ik had het al gezegd, André Hazes zou 75 zijn geworden. En wij hebben vandaag een beetje rode draad met bekende en onbekende nummers van André Hazes. Hier is het rode licht.

Elke week verrassen we onszelf eigenlijk met de muziek die hier gewoon in de Rozo studio staat. Allemaal zwarte singeltjes. En dit zijn alleen maar de singeltjes, want we hebben ook nog een hele kast vol met LP's. En wie weet gaan we daar ook nog wel eens een keer wat mee doen. Maar hij is niet zo van de LP's. Dan mag ik alleen de eerste nummers uitkiezen. Oké, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Dit was de Old Piano van Diana Ross. De Walkers, die hadden we een paar weken geleden ook al. Maar ja, het kan ons gebeuren dat je twee keer dezelfde plaat pakt. En Tempico, Gert Timmerman en Roland Keizer. De volgende is weer eentje van André Hazes. Is ooit ook gedaan met Gerard Joling samen. Een jaar of wat geleden. Maar wij draaien de originele. Natuurlijk ook van Zwarte Schijf hier zo. I Be Loving You. André Hazes.

als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen, waarop ze zei,

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te begrijpen.

geluk zijn aan elke tijd verbonden. En die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

Hele mooie muziek natuurlijk uit de jaren 80, zou Arie zeggen. Hele mooie muziek, hele mooie plaat. En dat was natuurlijk Charles Aznavour, Tony Bennett, George McRae en Ryan May. Ja, het zit hier allemaal in de kast. En het, ja, ik zeg wel eens, het gaat van links naar rechts en van voor naar achter. En we, ja, we proberen wel altijd een leuk lijstje van te maken. Want ja, ik trek dan zo'n bijna 40 singles. En dan zoek ik ze wel een klein beetje uit. Hè, dat we niet allemaal hetzelfde achter elkaar krijgen. Het moet natuurlijk wel lekker hoorbaar zijn. En zoals ook de volgende. André Hazes. Misschien kent u hem wel, misschien kent u hem niet. Met de kinderen naar de kermis. MUZIEK

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: is een lekker plaatje.
1: Ja, de Ford Tak. En die waren met z'n vieren. En ze heette Tak van Achteren. En ze kwamen uit richting Rukve, volgens mij. Die kant uit in ieder geval. Of, nou, het is in ieder geval dat kantje van Brabant. En ja, die hadden wat leuke hitjes in de jaren 60. Wie ook heel leuke hitjes hadden, was natuurlijk de Bee Gees. Met My World, de Supremes hebben we lekker meegezongen. En natuurlijk, niet te vergeten, onze vriend uit België, Bobby Prins. Ik zal die avond nooit vergeten. Omdat André Hazes 75 geworden zou zijn, draaien we nog eentje van hem. De Kleine Verschoppeling.

Voor afdeling 8, want daar gebeurt het. En dat was dan de Baby Shaking Boogie van Ralph Bendix. Swimming into the Water, Don Rosenbaum. En een iets minder bekend plaatje van de Beach Boys. Maar ja, dat gebeurt als je zo hier eens in de kast van alles eruit haalt. De volgende, dat is nog een andere Hazes. En ik ken hem niet helemaal, maar dat is altijd leuk, hè. Onbekende plaatjes uit de kast halen. Vaag en stil.

0: Dat was weer een Hazesnummer. En we doen dan straks nog eentje. En die heb ik aangevraagd. Ha, die hebben we gewoon gezocht. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Hè. With His Hands was dat. En daarvoor hadden we het een songfestival verleden. Linda Williams. Misschien kent u het wel, misschien nog niet. Het is een wonder. Had ook niet zo heel veel gedaan natuurlijk. Maar vooruit. Connie Froebus. Drie kleine musketieren. Cliff Richard en Luc van Hoeselt, een zanger uit Limburg. En die had zijn uitvoering van Doe Zwartje Seacoiner. We lopen tegen de klok van 11:50 alweer. Maar we hebben nog een paar leuke. Hier is Donna Summer. En haar bekendste hit natuurlijk The Hostage.
1: Hello?
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

U hoort nog de Kids met hun wekelijkse afscheid, The End of the Show. We hadden ook nog Woolly Bully natuurlijk, Die Smoots A Week for Walking, No Milk Today, geen melk vandaag, nee, weer niet. En de Hoshies natuurlijk. En ik ben een gokker van Hazes, niet te vergeten. Nou, dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. En verder is dit programma er ook weer volgende week woensdag. Wil je de playlist nog nakijken? Dat kan allemaal op onze website natuurlijk van Rozo Radio. Rest ons nog een fijne dag te wensen. En tot de volgende keer maar weer.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.